Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: RTV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijn gesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden.

0: eerste kop koffie in de zon. Tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenwagonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
3: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
2: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
4: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking, manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
2: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is al wat drukker aan het worden in de grensregio op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en ongeveer 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en soms ook burgerservicenummers. En in de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan, omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Het weer, eerst zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui bij 23 tot 28 graden.

0: smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
5: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
4: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuur is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
6: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
4: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden. Precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12. Komende vanuit Arnhem file vanaf knooppunt Ouddijk. 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondanks waarschuwingen publiceren veel gemeenten nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en soms ook burgerservicenummers. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben en zou zijn ex-vrouw hebben mishandeld. En de finale van het WK voetbal zondag in New York kan mogelijk last krijgen van branden die er nu woeden in de Canadese provincie Ontario. De rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, eerst nog vrij zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en kan in het noordoosten een buitje vallen. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
3: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
2: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken. En in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontroles op de A12 en de A76. In beide gevallen 10 minuten extra. En een ongeluk bij Heteren op de A50 Os-Arnhem. Vanaf knooppunt Ewijk een file van 5 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is RTV 4.
2: De ochtend van RTV 4.

0: eerste kop koffie in de zon. Tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui. En het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB.
5: Het wordt drukker en drukker onderweg. En dat merk je bijvoorbeeld bij de Duitse grenscontroles. Op de A12 en op de A1 rijdt het langzaam. In beide gevallen een kwartier tot 20 minuten extra. En op de N224 richting Veenendaal is de weg dicht bij Renswoude. Dat komt door een gesprongen waterleiding. Onbekend hoe lang het gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is RTV 4.
7: De ochtend van RTV 4.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor het tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
3: Het Amazing Menu.

Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekte in de hersenen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen, dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels. Het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. Het weer, steeds meer bewolking bij 23 tot 28 graden.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny. Wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: Het Amazing Menu.

Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk,

0: luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor de vers kopje thee.
1: Dit is RTV 4.
2: Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de zesde premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
2: RTV 4 Verkeer met 2 meldingen. Ik begin op de N50. Emmeloord Zwolle tussen Kampenoord en de knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en 5 minuten vertraging. En dan even rekening houden met wegwerkzaamheden op de N35. Almelo Zwolle tussen afrit Lemerleveld en Heino-Zuid. Door wegwerkzaamheden is daar de weg dicht. Er komt door een ongeluk verkeer. Kun je best de route volgen. De U32.
3: Dit is RTV 4.
0: Studio Punten.
2: Yes, samen gaan we lekker richting het weekend met Easy Beats en Twin Evers voor je onderweg. En nu de BB&Q Band en On The Beat.

BB&Q Band en On The Beat. Aan het begin van Studio Punter zo een hele goede middag. En normaal gesproken dan ben je Rick Maliepaard gewend met Studio Paard. Alleen Rick die is er vandaag niet, dus ik mag hier lekker zitten tot 5 uur. En sowieso lekker richting het begin van het lekkere weekend. Misschien heb je wel vakantie, dat is nog veel beter, jazeker. Maar sowieso tot 5 uur maken we er één groot feest van hier bij RTV4. Zometeen is het ook tijd voor Feiten over Geiten. Ja, de meest nutteloze feitjes waar je eigenlijk niet zo heel veel aan hebt, maar wel ja, misschien leuk is om te weten. Misschien heb je wel een date vanavond en denk je van ja, wat moet ik nou zeggen? Dat soort dingen. Nou, met het Feiten over Geiten kan je er wel een beetje de blitz mee maken. Dat soort dingen vooral. En muziek van Edwin Evers. En ook nog, wat ik al zei, Easy Beats is voor je onderweg. Heerlijk. Friday on my mind.

0: TV4 met Edwin Evers en Stad en Land.
1: Feiten over geiten.
0: De meest nutteloze feitjes waar je eigenlijk helemaal niks aan hebt, maar misschien wel leuk is om te weten. Feiten over geiten. Ja, ik zei het net al, misschien heb je wel een date vanavond en dan wil je toch een beetje goed voor de dag komen dat je niet met je mond vol tanden staat en zo. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Nou, weet je, als je dat ene feitje weet en je hebt een beetje gesprekstof nodig, onthoud het goed. De grootste boekenmarkt van Europa is elk jaar in Deventer wordt gehouden. De markt telt meer dan 850 kramen en is zo'n 6 kilometer lang, ja. De grootste boekenmarkt van Europa elk jaar in Deventer. De markt telt meer dan 850 kramen en is zo'n 6 kilometer lang. Ik weet dat dit feitje bedacht is door de enige echte man, Rick Maliepaard.

RTV4 met Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Hey, wil je appen met de studio? Dat kan via het WhatsApp van RTV4 0529481048. 0529481048. Als je misschien een liedje wil aanvragen of misschien wil je vertellen wat je gaat doen dit weekend. Dat zou maar zo kunnen. Dit zijn de Scripts en Superheroes hier in Studio Punter.

De script. En superheroes hoor je bij RTV 4. Hier in Studio Punter. Zo meteen is het tijd voor het laatste streeknieuws. Je hebt het al gehoord in het NOS nieuws. Nieuws over het asielzoekerscentrum in Hardenberg. Zometeen hoor je er alles over, al het nieuws daarover. Verder muziek van Milo en even serieus. Even een beetje feest op de radio, een beetje kermis. Altijd goed natuurlijk. Maar voordat het zover is, gaan we even terug naar het jaar 2021. Dat was natuurlijk een gek jaar. Corona en dat soort dingen. Maar dit nummer, weet ik nog, die kwam toen uit van Lil Nas X en That's What I Want. En nu op de vrijdagmiddag van RTV 4.

0: Lil Nas X en That's What I Want hoor je bij RTV 4. En ik krijg nu een heel leuk appje binnen van Iris. En ze laat weten, hoi Kelvin, ga jij ook zo meteen muziek dobbelen? Ja, dat doet Rick Maliepaard altijd in zijn show. Dat gaan wij zeker doen. Wij gaan zeker muziek dobbelen. Dat is één ding wat zeker is. Dat is natuurlijk het leukste item van dit programma. En ik kan je vertellen dat vanaf september gaan er ook wat dingen veranderen hier bij RTV4. Laat ik het zo zeggen dat de muziekdobbel ook een hele grote rol gaat krijgen in Onderweg met Kelvin. Het programma wat ik altijd op donderdag maak tussen 4 en 7. Maar daarover later meer.
1: RTV4, streeknieuws.
0: We gaan even kijken wat er allemaal gebeurt in de regio. En daarvoor is namelijk het allerlaatste streeknieuws. Het asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg in Harderberg is definitief gesloten. Het COA meldt dat de laatste bewoners vandaag zijn vertrokken richting andere opvanglocaties in het land. Het AZC had eigenlijk 4 maanden geleden de deuren moeten sluiten, maar het COA kreeg het niet voor elkaar. En zaterdag 25 juli komt Jimmy Dijk, fractievoorzitter en partijleider van de SP naar Harderberg, om met inwoners in gesprek te gaan over de betaalbaarheid van het leven in Nederland. De bijeenkomst start om 10 uur bij Café Den Herdenberger en iedereen is welkom. En tot slot, de Rechterse Dijk in Dalfsen is van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 9 oktober volledig afgesloten voor het verkeer. De weg die krijgt nieuwe fundering en een nieuw wegdek. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting in beide richtingen omgeleid. En dan krijg je ook nog het RTV 4 weer. Vanmiddag kunnen vooral in het noorden en oosten lokaal stapelwolken uitgroeien tot een bui. Op de meeste plekken blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. En bij een matige aan zee, soms vrij krachtige noordwestenwind, wordt het zo'n 21 graden aan de kust tot 27 tot 28 graden in zuidoosten van Nederland. En tot zover een streeknieuws uit het Vechtdal. En dan kijken we even naar de situatie op de weg. Want er zijn ook wat meldingen, absoluut. Ik begin namelijk op de A32 en dat is Heerenveen-Meppel. Dus Meppel-Noord en Meppel-Zuid, 2 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan kijken we namelijk op de A50. Zwolle-Arnhem tussen Epe en Apeldoorn, 7 kilometer en 5 minuten vertraging. Dan de N36 om en Almelo tussen de aansluiting met de N48 en de aansluiting met de N34. 4 kilometer en 17 minuten vertraging. En dan tussen Adorp en Bieren 4 kilometer en 6 minuten. En dan de laatste gemeld op de N50. En dat is Emmeloord Zwolle tussen Kampersuit en Knoopend Hattemerbroek. 9 kilometer en 13 minuten vertraging. En die hebben we net al gehad, jazeker. Het weer. Nou, het weer is al geweest.

Fiesta Escalada. Zometeen is het weer tijd voor de muziekdobbel hier in Studio Punter bij RTV4. Altijd leuk en als je ook meekijkt via twitch.tv/RTV4Radio. Onze nieuwe naam natuurlijk op Twitch. Dan kun je namelijk live zien hoe we hier lekker muziek gaan dobbelen. En dat is altijd één groot feest. Nu gaan we even de zomer opzoeken. Nou, ik moet eerlijk zeggen, als ik zo naar buiten kijk, dan denk je misschien van, ah, is een beetje bewolkt. Maar qua temperatuur is het al best wel warm. In de studio staat hier ook de airco lekker aan. Heerlijk. Layback nu. En Sunshine Record.

0: Layback. Zomer op je radio. En Sunshine Reggae. Hoor je bij RTV 4 hier in studio. Jazeker. Hey, heb je zin in een leuk spelletje?
1: De Muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Het klonk een klein beetje fout hoe ik het net zei, maar als je zin hebt in een spelletje, dan is dat leuk. Want we gaan weer lekker muziek dobbelen hier bij RTV 4. Hartstikke leuk. En heel simpel. We gooien een dobbelsteen. Die heeft natuurlijk 6 kanten. Dat is natuurlijk logisch, hè? Als je eenmaal weet, een dobbelsteen heeft 6 kanten. Hoe mooi is dat? Aan elk nummer is ook een genre gekoppeld en een track. En we draaien dan die ene plaat en zetten daar ook een nieuwe voor terug. We gaan even een lijst met je overlopen. Dat is leuk. Onder andere bijvoorbeeld nummer 1. Dat is rock, alternatief en gitaar. En dat is Kensington A Moment. En dat klinkt zo.
1: 1.
0: Ja, ik had hem al een klein beetje verklapt. Kensington en A Moment.
1: 2.
3: Dit is een noodgeval.
0: Nederlands product Goldband en noodgeval. Nummer 2.
1: 3.
0: En namelijk Nederlands pop is dat. Miss Montreal, Just a Flirt. Nummer 3.
1: 4.
0: En je wordt gerickrolled. Nummer 4. Classic Hits. Rick Ashley, Never Gonna Give You Up.
1: 5.
0: En namelijk nummer 5, Dance Ibrick Prits en Call on Me. En nummer 6, Kingfisher en Killa. Killia, of zoiets. Nou, hartstikke leuk hoor.
1: De Muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Muziekdobbel dus. Nou, ik ga even het lijstje met je overlopen. Nou, we hebben net al een beetje gedaan, maar mocht je het allemaal gemist hebben. Misschien ging het ook wel iets te snel, dat kan natuurlijk ook. Dan is dat bij deze. Nummer 1, rock, alternatief en gitaar. Kensington, A Moment. Nummer 2, Nederlands product. Dat is Goldband en Noodgeval. Nummer 3 is voor pop. Dat is Miss Montreal, Just a Flirt. En nummer 4, classic hits. Rick Ashley en Never Gonna Give You Up. Dan nummer 5, Dance, Eric Prydz en Call on Me. Die videoclip met al die vrouwen die heel schaars gekleed dansen. Mooi. Nummer 6, vrije keuze. En die is dan voor Kingfisher en Killa. Oké. Goed, ik ga de dobbelsteen nu erbij pakken. Als je meekijkt via twitch.tv/rtv4radio, dan gaan we gewoon eens even kijken waar die dobbelsteen komt. En ik ben in ieder geval heel benieuwd. Ik zou zeggen, daar gaan we.
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Ah, die is leuk. Ook de favoriete keus van onze programmaleider. Die heeft heel veel met Nederlandstalig. Ik heb al een beetje verklapt welke dat zou kunnen zijn. Hij is gevallen op, jazeker, op nummer 2. Dat is Nederlands product. En dat is heel leuk. Nederlands product. Goldband en noodgeval. En dat betekent dat jij mag bepalen wat ervoor in de plaats komt. En dat kan heel simpel via RTV4, de app van RTV4. 0529481048. En zo meteen gaan we kijken wat ervoor in de plaats zou kunnen komen. Nu dus, Goldband, noodgeval op nummer

0: Goldband en Noodgeval hoor je hier bij RTV 4. En dat heeft alles te maken met de...
1: De Muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Yes, inderdaad. De Muziekdobbel hier bij RTV 4. Hij is gevallen. De dobbelsteen op nummer 2. Nederlands product. En dat betekent dat we dan ook een nummer gaan draaien. En jij mag dan bepalen wat voor nieuw nummer daarvoor in de plaats komt. En dat hebben heel veel mensen gedaan. Hartstikke leuk. Onder andere ook, even kijken, Barend. Die wil heel graag ervoor in de plaats zetten. Het goede doel. Vind ik ook wel mooi hoor. Gewoon even een beetje net als vroeger. Henk en zo. Het goede doel met eenvoud.

in ieder geval in de lijst gezet. Op nummer 2, de categorie Nederlands product. En met een beetje mazzel gaat Rick Malipaart wel volgende week draaien als hij op 2 valt. Jazeker. Je luistert naar RTV 4 met zometeen Eddie Money, Take Me Home Tonight. Nu even lekker terug in de tijd met Helen Spira Shapiro. Walking Back to Happiness. Heerlijk, heerlijk, heerlijk.

Eddie Money hier bij RTV 4 en je hoorde namelijk Take Me Home Tonight in Studio Punter. Zometeen na het nieuws van 3 uur heb ik muziek voor je van Tears for Fears, ook de nieuwe van Bruno Mars. Risk It All, zo heet het. En ik wil het even met je hebben over de Blauwe Bogendagen, want dat vindt morgen plaats weer in Dalfsen. 4 zaterdagen gezelligheid, braderie en ook een kleedjesmarkt. En elke zaterdag heeft dan weer een ander thema. Vind ik wel leuk. Zometeen ga ik het er met je over hebben. En ja, goed, wat kan zijn, wil je ook appen met de studio? Dan kan dat heel simpel. En dat kan via 0529-481048. 0529-481048. En dan komt je appje binnen in de studio. Hoe leuk is dat? Over leuke dingen gesproken. Even naar Volendam, Beesten en Rock in the Trolls. RTV 4.

0: schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eterniet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eterniet en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eterniet schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: RTV 4 Verkeer, ik kijk even op de A32. Heerenveen-Meppel tussen afrit Havelte en Meppel-Zuid. 2 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan op de A50, Zwolle-Arnhem tussen Eep en Apeldoorn, 6 kilometer en 3 minuten. Dan kijken we op de N35, Zwolle-Almelo tussen Nijverdal-Oost en Wiede-West. 3 kilometer en 4 minuten vertraging. En dan de laatste, en die is dan weer gemeld op de N50, en dat is Emmeloord-Zwolle. Tussen Kampen-Noord en Knoopert-Hattemerbroek, 7 kilometer en 9 minuten vertraging.
7: Dit is RTV 4.
8: Studio Punten.
6: Met zometeen nieuwe muziek van Bruno Mars. Ook Prince is voor je onderweg. Nu heb ik voor je Tears for Fears. Heerlijk. Everybody wants to rule the world.

Bruno Mars en Risk It All. Hoor je bij RTV 4 zo een hele goede middag. Je luistert naar Studio Punter hier op RTV 4. En normaal ben je Rick Maliepaard gewend met Studio Paard. Alleen Rick is er vandaag niet, dus vandaag zit ik op zijn plek. Kelvin Punter en nou ja, goed, sowieso zorgen we ervoor dat het een, ja, echt gewoon een hele leuke, ja, leuke show wordt. Beetje het begin van je weekend vieren. Altijd goed. Zo meteen gaan we het hebben over de Blauwe Bogendagen in Dalfsen. In Zwolle hebben we namelijk de Blauwvingerdagen. En dat is vaak elke 4 woensdagen wordt dat gehouden. 4 of 5. Maar in ieder geval in Dalfsen is namelijk de Blauwe Bogendagen. 4 zaterdagen vol gezelligheid met allemaal leuke kraampjes en dingen. Met elke zaterdag dan een thema. En zo meteen gaan we die thema's eens even overlopen. Nee, ja, hoe leuk is dat? En verder goede muziek van onder andere Suzanne Freek. Dan Henley, allemaal voor je onderweg. En nu Prince en 1999.

Hoor je bij RTV 4. Morgen dan is het de Blauwe Bogendagen. Maar niet alleen morgen, maar sowieso volgende week, die week erop en die week erop. De Blauwe Bogendagen in Dalfsen. En dat houdt in 4 zaterdagen vol met gezelligheid, braderie en ook een kleedjesmarkt. En ik vind het wel leuk, die Blauwe Bogendagen. Ik ben even zitten kijken. Elke zaterdag heeft dan weer een ander thema. Morgen is het thema Frankrijk. Bonjour, sommer. Nou ja, Frankrijk, genieten van Franse sferen. Allemaal leuke activiteiten. Volgende week, die week erop, dat is dan 25 juli, is het thema Duitsland. Staan ik veel braadworsten, bier en vrouwen in dendels. Je weet dat toch, van die dingen, ja. Dan is er ook nog de Italiaanse weken, 1 augustus en 8 augustus Spanje. Dus ik vind het wel leuk, die Blauwe Bogendagen, die hebben allemaal een soort van thema. Thema waar ze zich dan aan houden, hartstikke leuk is dat. Nou ja, verder zijn er ook nog allemaal leuke kraampjes, kledingwinkeltjes of kledingkraampjes en van alles en nog wat. Dus de Blauwe Bogendagen in Dalfsen. Is hartstikke leuk. Dus nou, mocht je nou zoiets hebben van, ja, ik zou eigenlijk wel eens even willen kijken. Nou, dat kan. De Blauwe Bogendagen dus morgen en sowieso 25, 1 en 8 augustus in Dalfsen. Dus kortom, één groot feest en gezelligheid. Dat sowieso. Over feest en gezelligheid gesproken, dan moet je ook bij RTV 4 zijn. Studio.er. Met zometeen Nye Horror en Dinner Party. En ook Vitesse en Rosalind. Allemaal voor je onderweg. En nu gaan we even op zoek naar de jongens van de zomer. Namelijk Don Henley en Boys of Summer, de Boys of Summer. Je luistert naar RTV 4 en super tof dat je erbij bent.

Nyhorn en Dinner Party hoor hier bij RTV 4. Ik zit zo even naar buiten te kijken en het regent gewoon, joh. Ja, wat gek. We hebben de afgelopen tijd zulk lekker weer gehad. En dan nu regent het gewoon. Ja, het is een hele gekke gewaarwording, om het zo maar te zeggen, dat het regent. Nou ja, heel bijzonder in ieder geval. Goed, zometeen is het weer tijd voor het streeknieuws. En ook verder goede muziek voor je van onder andere Sam Fender. Ook nog even een stukje Drents op de radio van de Mouflons. Heimwee is allemaal voor je onderweg. En nu Vitesse en Rosalind. En misschien ken je wel een Rosalind. Nou ja, dan is er een liedje over jou gemaakt, hè. Of de voetbalclub, kan ook Vitesse natuurlijk. Vitas. Je hoort het hier op de vrijdagmiddag van RTV 4. En dat vieren we samen.

0: RTV 4 met Vitesse en Rosalyn.
1: RTV 4, streeknieuws.
0: En dan is het precies 3:30 tijd voor het allerlaatste streeknieuws. De Rechterse Dijk in Dalfsen is van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 9 oktober volledig afgesloten voor het verkeer. De weg krijgt een nieuwe fundering en een nieuw wegdek. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting in beide richtingen omgeleid. En zaterdag 25 juli komt Jimmy Dijk, fractievoorzitter van partij en partijleider van de SP, naar Hardenberg om met inwoners in gesprek te gaan over de betaalbaarheid van het leven in Nederland. De bijeenkomst start om 10 uur bij Café Den Herdenberger en iedereen is welkom. En tenslotte, het asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg in Hardenberg is definitief gesloten. Het COA meldt dat de laatste bewoners vandaag zijn vertrokken richting andere opvanglocaties in het land. Het AZC had eigenlijk 4 maanden geleden de deuren moeten sluiten, maar het COA kreeg het niet voor elkaar. En dan het RTV 4 weer. Nou ja, goed, vanmiddag kunnen er vooral in het noorden en oosten lokaal stapelwolken uitgroeien tot een bui. Nou goed, dat is denk ik ook de reden dat het hier ook regent. Op de meeste plekken blijft het droog met afwisseling van wolken en zon. Vanavond is het droog en op de meeste plaatsen is het ook zonnig. In het noordoosten en westen wisselen wolken en zon elkaar af. Tot zover een streeknieuws uit het Vechtdal. En dan kijken we even naar de situatie op de weg. En daar kan ik heel kort over zijn. Er is namelijk 1 file op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampenoord en Knoopend Hattemerbroek. 5 kilometer en 8 minuten vertraging.

Tramps en Disco Inferno hoor je bij RTV 4 hier in Studio Punter. Het is vrijdagmiddag en ja, misschien heb je wel vakantie of misschien moet je gewoon aan de bak. Met de muziek van RTV 4 en met de gezelligheid komt het helemaal goed. En sowieso, 4 uur gaan we zo meteen het officieel inluiden. 4 uur betekent een lekker biertje nemen of misschien de frituurpan lekker aanzetten. En dan gewoon genieten van heerlijke Fremibo. En dat doe je natuurlijk met de muziek van RTV 4. Met, ja, om 5 uur, maar dat duurt nog heel lang. Thank God It's Friday met Andries, Connor en Ronald, de drie mannen van de vrijdag. En die zorgen ervoor dat het nog net iets leuker wordt, dus absoluut zeker luisteren dus. Maar, gewoon lekker luisteren naar Vechtel of FF. Oh, kijk! Haha, ja, daar gaan we. Oh, dit is erg dit zeg. Ik zei Vechtel FM. Nee, dat bestaat niet meer. Ja, dat wordt trakteren. Ja, we hebben hier een soort running gag. Hebben we al trakteren op gehaktballen. Als Vechtel FM wordt gezegd. Nou ja, dat moment is dus gebeurd. Oh, wat erg dit zeg. Nou, dat wordt trakteren. Oh, wat is dit kut zeg. Oh, wat erg. Goed, RTV 4. Dat zijn wij. Met Diana Ross nu.

Anton. Nou, de Anton is gezet hoor. Absoluut de enige. Hoor je hier bij RTV 4. Ja, RTV 4, dat zijn we nu. En daar luister je ook naar. Nee, ik ga even vertellen wat er net gebeurd is. Ik zei net de oude naam van RTV 4. En we hebben hier binnen dit bedrijf hebben wij een soort dingetje. Als je de naam verkeerd uitspreekt, dan moet je het trakteren. En ja, ik ben de Sjaak, jazeker. Nou, ik zit trouwens te denken. Erik en Astrid van de Avondshow, die zijn op zoek naar een vriendin voor mij. Ik weet wel wat de eerste date zou kunnen zijn. Dat is namelijk zelf gehaktballen maken, zeg maar. Dan doe je toch nog iets leuks, zeg maar. Kun je misschien tussendoor een beetje vragen stellen met wat drinken erbij. Nou, ik zie het in ieder geval voor me. Goed, zometeen na het nieuws van 4 uur. Dan heb ik muziek van Michael Gray, ook nog Johnny Hates Jazz. En we gaan eventjes even lekker los met de beste muziek om lekker het weekend in te luiden. Nu Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off You op RTV 4. RTV 4, want dat zijn we nu. Hoe vaak zei ik dat al? RTV 4, dat is nu de derde keer. RTV 4, daar zijn we nu. Ik ga het gewoon iedere keer zeggen, net zo lang. Nou ja.

bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
6: Studio Punten.
7: Ja, het weekend is officieel begonnen. Trek een lekker biertje open en zet de frituurpan aan. Nu Michael Gray en...

Michael Gray. En de Weekend hoor je bij RTV 4. Het weekend is nu officieel begonnen. Misschien heb je al vakantie, maar als je nog de hele week hebt moeten werken, dan zou ik zeggen, geniet er lekker van. En luister vooral lekker naar RTV 4, namelijk Studio Puntenhof tot 5 uur. Met de allerbeste muziek om lekker het weekend mee in te luiden. En zometeen, dat is leuk. Lelelelele. Nou, zo heet het nummer dan, hè. Joanetto en Frederico. En verder ben ik ook benieuwd naar jouw weekendplannen. Wat ga jij doen dit weekend? Laat het weten in de app van RTV 4 0529 48108. En dan komt het helemaal goed. En wat ik al zei, de allerbeste muziek zoals deze. Johnny Hayes Jazz en Turn Back the Clock. En die hoor je nu bij RTV 4.

andere. Even kijken. Sonja is erbij. Die gaat genieten van een lekker rustig weekendje. Drukke week gehad, maar even bijkomen. Nou, dat is hartstikke goed. Even kijken. Lisa is er ook nog bij. Die heeft lekker vakantie. Oh, heerlijk. En verder is ook nog vriendin van de show erbij. Het zijn allemaal vrouwen die hebben nou de studio. Ik heb het over vriendin van de show, Amber. Die is ook weer van de partij. En zij laat weten dat ze dit weekend gewoon moet werken. Niks weekend. Gewoon keihard aan de bak. Oeh, ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk. Nee, ja. In ieder geval, vakantie en werk. De een heeft leuke plannen en de ander niet. Dus dat is het een heel klein beetje. Maar goed, het zijn wel leuke dingen, zeg maar. Dus dat sowieso. Hey, luister naar RTV4 Studio Punter. En zo meteen hartstikke leuk. Een nummer dat lekker is voor als je lekker bij het kampvuur zit. Ja, kampvuurtje erbij. Lekker bijkomen. Nou, in ieder geval, die ene plaat heb ik voor je zometeen. En nu gaan we even terug naar de zomer van 2014. Ik weet nog dat nummer van Johan Netto en Frederico was echt heel erg in. Absoluut. Ik heb het namelijk over Lelele. En die gaat dan zo. Lelele, lelele, Malisa Lassa. Er is ook een Nederlandse versie van gemaakt. Namelijk zeg geen ja, zeg geen nee. Echt zo. Johan Netto, Frederico en Lelele.

Joe Cocker en The Summer in the City. Nee, Summer in the City, dat is het. Ja, niet de Summer in the City. Nee, belangrijk dat het goed uitgesproken wordt van de DJ. Jazeker. Hey, zometeen is het tijd voor de NOS Headlines. En ook het streeknieuws is allemaal voor je onderweg. En we gaan even zingen, want het is natuurlijk vrijdag. En dat betekent dat we eventjes de stem goed moeten opwarmen. Dat sowieso, dat zeker. Nu een nummer dat uitstekend past als je met je leuke vriendin op een kampvuur zit. En dat je dan lekker meedwijnt en meezwijmelt met de liedjes zoals deze bijvoorbeeld. Ik heb namelijk over Kings of Leon en Back Down South. Och, heerlijk. Het is echt zo'n kampvuurnummer. En ik moet eerlijk zeggen, luister heel goed naar dat nummer. En dan weet je al een beetje waar ik het over heb. Gewoon dat begin al, dat begin van dit nummer. Dat het dan heel langzaam gaat. En je gaat heel langzaam. En dan steeds komt het maar weer terug. Absoluut. Heerlijk. Je hoort hem nu bij RTV 4.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Het weer, wisselend zon en wolken bij een graad of 25.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: En we gaan even kijken wat er allemaal in de regio gebeurt. En daarvoor is er namelijk het allerlaatste streeknieuws. Van vandaag tot en met 2 augustus is het Overijsselse Lemelen de ontmoetingsplaats voor bijna 100 jongeren die stotteren. Tijdens 2 internationale Erasmus Plus uitwisselingsweken komen deelnemers uit 10 verschillende Europese landen samen op de Erve Aftink. Het doel is niet om de stotteren te verhelpen, maar juist om het zelfvertrouwen en eigen stem te laten horen. En zaterdag 25 juli komt Jimmy Dijk, fractievoorzitter en partijleider van de SP naar Harderberg, om met inwoners het gesprek in te gaan over betaalbaarheid van het leven in Nederland. De bijeenkomst start om 10 uur bij Café Den Herdenberger en iedereen is welkom. En tenslotte, de Rechtersdijk in Dalfsen is van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 9 oktober volledig afgesloten voor het verkeer. De weg krijgt een nieuwe fundering en een nieuw wegdek. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting in beide richtingen omgeleid. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Hey, het is weekend, het staat op het punt van begin, eigenlijk al begonnen. Maar dan is het goed om even de stembanden op te warmen. En daarvoor is namelijk, vrijdag is vrij, we gaan lekker zingen. Nou, we gaan, komt-ie hoor.
3: Ja, de DJ is weer goed gestemd.
2: Ja, de DJ is weer goed gestemd.
3: Er is iemand die een liedje kent. Er is iemand die een rondje geeft.
2: Rick Maliepaard.
3: En er is iemand die dat ene.
2: Ja, dat ben ik. Mooi, hè?

0: RTV 4 en je hoorde de Koors. En Briefless. Het weekend staat op het punt van beginnen. Ja, ik zeg altijd, waarom zeg ik dat altijd? Het weekend staat op het punt van beginnen. Weekend is al gewoon begonnen. Weet je, als het eerste biertje open gaat en de frituurpan staat aan, dan weet je, het is begonnen. Jazeker. En ik kan me voorstellen, misschien heb je wel even een hele druk weekend achter de rug. Of misschien een drukke week. En dan wil je toch een klein beetje bijkomen. Daarvoor is er namelijk hier bij RTV 4 het momentje van rust. En dat gaan we altijd doen hier op de radio. En vandaag een nummer van Linda Ronstadt samen met Aaron Neville en Don't Know Much. Werd ook een keer gebruikt in een reclame voor McDonald's. En ik weet, zondag was ik met een vriend aan het drinken. En ik weet nog heel goed, we waren best wel een klein beetje aangeschoten van de vele biertjes en de Jägermeister. En eerlijk gezegd, toen ik dit nummer hoorde van Linda Ronstadt en Aaron Neville, ik dacht aan iemand. Ik dacht echt aan iemand. Ja, dit wordt een heel persoonlijk. Gewoon heel persoonlijk, hè. Iemand bij wie ik al sinds die maandag op geen contact meer heb. En ja, ik twijfel heel erg om weer contact te gaan zoeken. Ja, lang verhaal. Goed, maar wel een mooi nummer inderdaad. Linda Ronstadt en Aaron Neville en Don't Know Much. Vandaag even uitrusten.
1: Even een momentje van rust.

even lekker feest bouwen. Jazeker, met zanger Kafke en Frans Bauer en van Brabant naar Bordeaux. Ik zit op de klok te kijken. Het is bijna 5 uur. En dat betekent dat mijn show erop zit. Studio Punter. Althans, Studio Punter. Normaal zit Rick Maliepaard hier. Volgende week zou die er weer moeten zijn. Dat weet je niet. Nee, misschien wel, misschien niet. Maar we hopen dat die er sowieso is volgende week. Wie er wel komen, zometeen komen. En ja, weet je, zijn Andries van der Wolf, Conor Compagne en Ronald Nederveen zometeen met Thank God It's Friday. Als je die drie in de studio zet, dan is het plezier en het vertier voor iedereen. En dat hoor je ook wel, jazeker. Zometeen gaan zij dus zorgen dat het verlengstuk van het begin van je weekend, zeg maar. Ze gaan leuke dingen doen zoals altijd. En kortom, het wordt gezellig. Luister zometeen dus naar Thank God It's Friday hier bij RTV4. Wat ga ik doen? Ja, ik denk gewoon dat ik lekker naar huis ga. Ik denk dat ik gewoon lekker een duveltje open ga trekken. Jazeker, het is voor mij ook weekend. Oh nee, morgen zit ik op de radio. Dus het

Zometeen veel plezier met Vanguard, it's Friday. En ik spreek je gewoon morgen. Ja, morgen zit ik hier op de plek van Douwe Smits. Ik zeg een hele fijn weekend. En misschien tot morgen. Salut!

0: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen. Op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Morgen eerst veel bewolking. Later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens 20 minuten vertraging. Dan grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 11 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Nijmegen-Dukenburg 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is RTV 4.
5: Thank God it's Friday.
6: Een hele goede middag. Je hoort zo meteen Accent met Kylie hier in Thank God it's Friday.

0: Thank God it's Friday. Andries en Connor.
1: En Ronald, RTV 4. Het is toch nog even wennen.
2: Ja, ik dacht dat jij vorige week wegging met huiswerk.
1: Ja, maar ik was op school ook al niet zo goed met mijn huiswerk.
2: Ah.
1: Ja, nee, het is er allemaal een beetje bij ingeslopen. Het is een drukke week geweest. Ik ben nog een beetje vakantieplannen aan het maken. Ik ben nog naar concertje geweest. Dus dat was er gewoon even niet van gekomen.
2: Nou, dat is toch een onvoldoende dan.
1: Ja, nou ja, goed. Ik ook gewend van vroeger. Dus.
3: Ik wil niet zeggen dat ik boos ben dat je niet hebt gedaan. Maar wel een klein beetje teleurgesteld.
1: Ja, dat was ik ook al bang voor.
2: Nou, een klein beetje.
3: Net als de meeste vroeger.
1: Ja, net, inderdaad. Het is allemaal net als op school. Ja.
2: Ja.
1: Maar weet je wat dan ook wel net is als op school?
2: Nou.
1: Het is 5 uur geweest. En ik had geen lessen meer na 5 uur. Dus dat betekent dat het weekend officieel is begonnen.
2: Hey.
1: Kijk, dan kunnen we mooi gaan vieren. We zijn weer met z'n drieën in de studio. Dat is ook gezellig. Aan deze kant Andries.
3: Ja, hier Connor.
2: En Ronald.
3: Hey, je kunt ons alleen niet plaatsen als je luistert.
1: Nee, maar daarom moet je dus even meekijken.
3: twitch.tv/rtv4radio.
1: Als ik hem had gezegd, had ik hem pontificaal verkeerd gezegd. Goed dat jij zat op te letten.
3: Ja, scherp zijn. Hè? We zijn geen ding meer.
1: Ja,
3: het is het verboden woord. Ik mag het niet meer zeggen.
1: Het verboden woord, wat je dus absoluut niet mag zeggen, is... Vechtal FM.
3: Het is RTV4.
1: Het is RTV4. Dus, ben jij nou aan het luisteren en denk je... Ik wil even meekijken of ik wil mee chatten met de uitzending. twitch.tv/RTV4radio is waar je tegenwoordig moet zijn. De link is veranderd. Dus pas hem even aan in je bookmarks. Dan kom je weer bij ons terecht. Dan gaan we er gewoon een hartstikke gezellige uitzending van maken. Als je nog iets van een berichtje wil achterlaten, als je een verzoekje hebt, mag ook allemaal op twitch.tv/rtv4radio. En wij hebben natuurlijk ook al wat hits voor je klaarstaan hoor. Zoals onder andere deze. Dit zijn Imagine Dragons met On Top of the World.

0: Pitbull samen met Kesha hoorde je met Timber. Shoutout naar alle Baldies die ook in de Gelredam stonden. In de bloedhitte en de galmbak die het Gelredam heet.
1: Geef je nu een shoutout naar jezelf?
0: Ja, inderdaad. Ik geef even een shoutout naar mezelf, want ik had zeer zeker daar nog even voor veel te veel geld een baldcap gekocht.
1: Er zijn daar foto's van.
0: Oh, die zijn er.
1: Kunnen wij die posten op onze Insta?
0: Hebben wij een Insta? Ga je die speciaal hiervoor aanmaken?
1: RTV4 heeft een Insta.
0: Ah, die wil je gebruiken, ja. Wat is dat account ook alweer?
1: Ik weet niet of de ad is veranderd.
0: Volgens mij is het @RTV4. Ik moet daar ook over nadenken. Even kijken. RTV... het is @RTV4 Vechtal FM is het nu nog.
1: Kijk.
0: Dus,
1: ja, zo. Ja, dat is dan het onhandige, dat alle links veranderen.
0: Nou, kan deze foto erop, denk je?
1: Weet je wat? We laten deze foto hier wel binnen de studio.
0: Ik zal hem eenmalig, ga ik hem op stream laten zien.
1: Ga nu naar twitch.tv/RTV4radio.
2: Ja, daar kom je makkelijk mee weg, Andries. Want,
1: wacht.
2: De stream... Oh nee, bij mij doet hij het. Ligt gewoon bij Connor.
1: Niet alleen...
2: Oh, net liep... Of ik loop nog heel erg achter.
1: Oh, ja.
2: Even kijken. Windows S.
0: Nou, dit was je kans om het te zien.
1: Hoppa. De stream lijkt een beetje vast te lopen.
2: Ja, maar hij staat erop.
0: Staat hij ook echt vast nou op het stuk waar die foto ervoor
2: Hij staat bij mij nu vast.
1: Bij mij wel.
2: Een stuk met de foto. Maar hij loopt nu weer langzaam door. Maar...
0: Ja, nu ben je echt te laat. Nou, maar goed, het was weer hartstikke mooi. Pitbull was weer in Nederland. Ik ben nog een keer heen geweest voor de tweede keer en het was nog steeds mooi. Dus ik heb genoten. Ik vond het wel jammer, Lil Jon was mee. En hij had net zijn outfit voor Timber aangedaan. We hoopten eigenlijk dat Timber in plaats van Kesha een Lil Jon duet zou worden. Maar dat deden ze helaas niet.
1: Helaas.
0: Dat was het enige minpunt. Voor de rest één groot feestje. In ander muzieknieuws... Nieuwe muziek van Muse.
1: Ja, en die ga je ook voor de tweede keer zien dit jaar.
0: Ja, inderdaad. Tenminste, ja, ik hoop het. Want ik heb nog een operatie die gepland moet worden.
1: Ja.
0: Dat is nog eventjes... Ik weet het nog niet. Maar,
1: ja, de operatie overleef je daar ook nog wel.
0: Ik
1: hoop het. Geen moshpit, maar...
0: Maar gaan we wel proberen. Gaan we
2: iets lastiger meeblaren met de muziek.
0: Ja, nee, inderdaad. Dat wordt ietsjes uitdagender. Maar goed, er is nieuwe muziek, zelfs een heel nieuw album. Een album waarvan je denkt, wauw, want hij heet The Wow Signal.
1: Wauw.
0: Wow. Ja, wow. Indeed. Jij hebt hem al gescout, Connor.
1: Ik heb hem al gescout, ja. Ik heb hem al helemaal van begin tot eind een keer geluisterd.
0: En er is één

0: collab op het album.
1: Ja, ik bleef ook een beetje
0: aan zien komen.
1: Ik bleef ook een beetje haken bij twee nummers. Waar we zo naar gaan luisteren. En nog één. En dan moet ik ook heel even snel spieken hoe die ook weet. Night Shift Superstar.
0: Die,
1: dat zijn de twee, daar bleef ik wel een paar keer op haren. Oh, nog even een keertje luisteren.
0: Maar die andere, die rare collaboration.
1: Ja, met Ellie Goulding.
0: Ellie Goulding, die had ik niet verwacht op dit album.
1: Maar het klinkt goed.
0: We gaan het horen, want ik wil hem wel gaan draaien.
1: Ja, dus wij doen gewoon even Hush en dan kun je luisteren naar Muse met Hush.

0: Franz Ferdinand met Feel the Love Go. Hadden wij deze nou eigenlijk ook al gehoord op Pinkpop? Ik kan me niet direct herinneren.
1: Ik durf het niet met zekerheid te zeggen.
0: Nou, we zoeken nog wel even een setlistje op. Maar wat belangrijker is, is dat we alvast het streeknieuws hebben klaarstaan. Het allerlaatste streeknieuws hoor je zometeen. En ook de laatste NOS headlines komen eraan. Maar eerst is dit Avicii met The Night.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Uit onderzoek bleek dat gemeenten nog steeds per ongeluk zulke documenten online zetten. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuur en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie. Dan het weer. In het noorden kans op regen. Op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Het asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg in Hardenberg is definitief gesloten. Het COA meldt dat de laatste bewoners vandaag zijn vertrokken richting andere opvanglocaties in het land. Het AZC had eigenlijk 4 maanden geleden de deuren moeten sluiten, maar het COA kreeg dit toen niet voor elkaar. Zaterdag 25 juli komt Jimmy Dijk, fractievoorzitter en partijleider van de SP, naar Hardenberg om met inwoners in gesprek te gaan over de betaalbaarheid van het leven in Nederland. De bijeenkomst start om 10 uur bij Café Den Hardenberger. Iedereen is daar ook welkom. En de Rechterense Dijk in Dalfsen is van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 9 oktober volledig afgesloten voor verkeer. De weg krijgt nieuwe fundering en een nieuw wegdek. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting in beide richtingen omgeleid. Kijken we naar het weer. Het weerbericht krijg je van Connor.
3: Ja, vanavond verdwijnen de stapelwolken en neemt de wind sterk af. Vannacht komen die wolken weer terug en koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgenochtend verloopt bewolkt met af en toe zonneschijn. Een paar lokale lichte buien zijn mogelijk. De meeste plekken blijven droog. De maxima komen dan uit op 21 graden. Mocht je morgen nog naar de Zwarte Cross gaan, in Twente wordt het ongeveer 23 graden.
2: Oh, prima festival weer. Kun je daar ook nog een beetje terechtkomen? Zijn er nog files gemeld hier in de omgeving?
3: Nou ja, als jij vanaf hier nu naar de Zwarte Cross moet, dan kom je daar prima. Nou. Het is leeg op de weg.
2: Nou, hartstikke mooi. Gaan wij door. RTV.

0: Daft Punk hoorde je met Digital Love. Je luistert naar Thank God It's Friday. Een hele goede middag. Het is bijna 6:10.
1: Maar nog niet helemaal.
0: Maar ik vind het wel tijd om de boel eens even flink op de kop te zetten.
1: En hoe wil je dat gaan doen?
0: Zie je het draaiboek?
1: Nee. Nu al helemaal niet meer.
0: Nee, maar ik flikker er het raam uit.
1: Ai.
0: Ja, wat moeten we dan gaan doen? Moeten we maar op shuffle drukken en kijken wat eruit komt.
1: Ja, laten we dat maar doen. Nou, hoe gaan we dat doen?
0: Dat is het hele concept van dit item. Wij gaan een hele mooie afspeellijst erbij pakken. Pakken we altijd een afspeellijst die een beetje connectie heeft met de dag van vandaag of het aankomende weekend. We hebben ook twee hele mooie dobbelstenen.
1: Die liggen op dit moment nog aan de andere kant van de studio.
0: Hij heeft niet
2: door. Productie Ronald. Oh, ja. Even met serieuze dingen. Ik ga ze pakken.
0: Ik ben wel heel benieuwd wat hij aan het lezen was. Maar goed, daar komen we zo op terug. We gaan zo met die dobbelstenen gaan we gooien. En die gaan bepalen hoe vaak wij op shuffle gaan drukken. En dus gaat het lot bepalen wat het volgende nummer wordt.
1: En wat voor afspeellijst hebben wij?
0: Daar moet ik eigenlijk even een verdrietig liedje bij zetten. Het is namelijk de laatste.
1: De allerlaatste.
0: De allerlaatste.
1: De laatste uitzending van Thank God It's Friday.
0: Voordat we met vakantie gaan.
1: Ja. Vooral jij.
0: Ja, vooral ik.
1: Vooral jij.
0: Ja, want ik stap maandag in het vliegtuig. Dan ben ik er tot 7 augustus ben ik er even niet. Dan wordt het ook even wat lastiger om de uitzendingen te maken. Maar na die tijd zijn we gewoon wel weer terug, hoor. In augustus dan hoor je ons weer. Maar eventjes vakantie dus. Dus we hebben een hele mooie vakantieafspeellijst. En dan wel de auto-vakantielijst zonne-emoji.
1: Ja, ik heb deze lijst gevonden van een willekeurige gebruiker bij de hele mooie Groene Muziekboer. Ik denk deze is wel van toepassing, want je hebt iets geboekt voor jouw vakantie.
0: Dat klopt, ja dat klopt.
1: Dus ik denk, ja, wat heb jij geboekt voor je vakantie? En waar ga je heen trouwens?
0: Ik ga voor het eerst in mijn leven het Europees continent verlaten en ik vlieg naar Japan toe.
1: En wat ga je doen in Japan?
0: Een heleboel dingen. Maar onder andere heb ik daar een tour geboekt. Voor een hele dag rijden in een paar unieke Japanse sportauto's. Voor de kenners een Honda SS60 en een Nissan Skyline GTR. Dus dat is wel echt een enorme droom die uitkomt. Om in die auto's te gaan rijden.
1: En dat in Japan.
0: En dat in Japan. We gaan echt helemaal de bergen in. Ja, ik heb daar ongelooflijk veel zin in.
1: Nou, haal uit deze lijst misschien nog wat inspiratie.
0: Ik denk dat wel eens
1: goed
0: kan komen.
1: Om nog even op te zetten. Even extra hard aan te zetten. Wat staat er zoal in de afspeellijst?
0: Bijvoorbeeld de Beach Boys zitten erin met Good Vibrations. Of ABBA met Our Last Summer. Maar als we wat recenter kijken, hebben we bijvoorbeeld Imagine Dragons met Whatever It Takes. Of Marshmallow and Bastille met Happier. Maar ook de andere kant op hebben we bijvoorbeeld Hartslag van de Stad van Tino Martin en Mart Hoogkamer.
1: En Zoele Zomernachten van Rutger van Barneveld.
0: En om de Zwarte Cross echt heel boos te maken, zit zelfs Baila de Gasolina erin.
1: En om Ronald heel blij te maken, K3 staat er ook in.
2: Ah, top!
0: dus betekent nog niet dat we hem gaan draaien, hè?
1: Ah,
0: dus dat gaat het lot bepalen.
1: Echt, alles staat erin.
0: Van alles en nog wat. Maar ja, welke we daarvan gaan draaien, bepalen we met de dobbelstenen. Jullie hebben er allebei één?
1: We hebben er allebei één.
0: Je kan even mee controleren of ze goed gegooid worden op twitch.tv/rtv4radio. Ik zeg, geef er een flinke slinger aan.
1: Ja, die vliegen weer de studio.
0: Oh!
1: Bijna op de stoel.
2: Je had hem bijna op de stoel. Vorige week zei ik al van, ik probeer, als het de stoel er staat, probeer ik hem op de stoel te zetten.
0: Maar het kan nog.
2: Het kan nog.
0: Want we hebben 2 keer 2 gegooid.
1: En dubbel gooien betekent nog een keer.
0: Ik ga ze pakken.
1: Je zou bijna denken dat het ingestudeerd is. Als
2: ja,
1: je het
2: ging
1: zo
2: heel mooi.
0: Normaal zou ik zeggen, dan gooi ik deze. Maar wil jij nog een poging om hem op de stoel te krijgen?
2: Ik wil
0: jou dat zien doen. Oh, sorry.
1: Heb je hem toch al gegooid, Andries?
0: Oh, wacht. Telt dit al als worf?
2: Ik denk het wel.
0: Wat staat er? Wat staat er?
2: Het is een 5.
0: Een 5?
1: Dus wij gaan 9 keer door deze afspeellijst.
0: Ik ben heel benieuwd. Dan gaan we er ook snel mee beginnen.
1: Beginnen we bij nummer 1.
0: Nummer 1 was geweest Imagine Dragons met Whatever It Takes.
1: En wij doen Whatever It Takes om de dobbelsteen de volgende keer op de stoel te krijgen. Nummer 2.
0: Moet dan nou van Robert van Hemert en Donny.
1: Ja, dat moet. Nummer 3.
2: Jij wilde hem net nog.
0: Nou, misschien later nog, maar voor nu skippen we hem. Shakira met Waka Waka.
1: Geen voetbal voor jou, Shakira, dit jaar. Wij gaan door naar nummer 4.
0: Nummer 4. Ik heb het niet gehoord in de weersverwachting, maar Fleming heeft last van onweer in zijn hoofd.
1: Wij niet, nummer 5.
0: Hoef ik niet eens aan te kondigen.
1: Nummer 6.
0: Earth, Wind & Fire met September.
1: Is het nog niet, nummer 7.
0: Nummer 7. Juanes, La Camisa Negra.
1: Kan ik weinig over zeggen.
0: No Pablo Español.
1: Nummer 8.
0: Is The Name of the Game van ABBA. Maar ook die gaan we niet draaien.
1: Andries, waar gaan wij wel naar luisteren deze 17 juli 2026 om 17:45 s'avonds op RTV 4 bij Thank God It's Friday.
0: Nou, ik heb dus een klein beetje Japans alvast geoefend op Duolingo. Als ik water nodig heb, dan kan ik zeggen Mizu Kudasai. Met dit nummer ga ik helemaal geen extra Japans leren. Maar wel misschien een beetje Duits en Frans. Want dit is Frans-Duits van Donny en Frans-Duits.
3: Het ging te snel.

0: another for featuring 54 Ultra met Talk to You.
1: Aangevraagd door de BOA's uit Almelo.
2: Shout-out naar jullie.
1: Werk ze nog even, zou ik zeggen.
0: Heel veel sterkte. En geen dingen doen die ik ook niet zou doen.
1: Ja, of juist wel.
0: Ja, ik heb geen idee.
1: Ik ook niet.
2: Ik weet niet wat ze aan het doen zijn nu.
0: Ja, dat weet ik ook niet. Maar hartstikke bedankt voor het verzoekje. Als er nog meer verzoekjes zijn, we horen ze graag. twitch.tv/rtv4radio. Kan je ze achterlaten. En misschien komt hij zo wel in de uitzending.
1: En nu ben ik blij dat jij het zei. Nu zou ik de fouten zijn gegaan.
0: Nu zat jij te denken aan vecht al even.
2: Nu zat ik te denken. Oh, het verboden woord.
0: Oh.
2: Ja, trakteren.
0: Maar ik zei hem niet in context van een aankondiging.
1: Dat is waar.
0: Precies. Dus, ik vind dat die mag.
1: Ik vergeet.
2: Jammer dan. Ik niet.
0: Nou, wat wil je zo van de Mac?
1: Niks van de Mac. Gewoon van Goos.
0: Oh, nou ja, dat mag ook. Ja, prima. Nou goed, hebben we het nog wel even over. Als je zometeen erachter wil komen of wij de hele uitzending door kunnen komen zonder Vechtel FM te zeggen en gewoon de hele tijd RTV4 aan te kondigen, blijf dan vooral lekker hangen. En dan hoor je zometeen ook het allerleukste spelletje van de Nederlandse radio. Namelijk, de Bendel is onderweg. We gaan zometeen weer proberen een nummer te raden. En hoe dat precies in zijn werk gaat, dat hoor je allemaal zometeen. We hebben zo natuurlijk ook nog even het NOS-journaal met het laatste nieuws uit het hele land voor je. Daarna zijn we weer terug met Tangled Friday. Maar eerst Lady Gaga en Doechii. Dit is Runway.

0: Meer. Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is een melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens 10 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles een kwartier oponthoud. En tot slot op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein duurt er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is RTV

0: Thank God it's Friday. Andries en Connor.
1: En Ronald.
2: En de vier.
1: Het gaat nog steeds hartstikke goed. Na de vakantie, dan heb ik hem... Nou ja, nee, trouwens, ik ga ook geen beloftes doen. Misschien moeten we dit dan nog steeds doen.
3: Kunnen we dit niet gewoon later doen?
1: Kan ook, maar dat is minder spannend.
2: We houden het nog bij.
3: Jongens, in 2027 hebben we misschien een jingle waar we niet overheen hoeven te praten.
1: Je gaat erachter komen. Maar eerst is het belangrijk dat we even een heel leuk spelletje gaan doen.
3: Ja, wij moeten ook nog even ergens achter gaan komen.
1: Namelijk, welk nummer we vandaag moeten vinden in de bendel.
3: En dat klinkt altijd heel makkelijk als je zegt we moeten een nummer hebben, maar dat is dus niet zo makkelijk.
1: Nee, want we gaan zo meteen naar een nummer luisteren. We krijgen daar zo ongeveer 10 à 15 seconden van te horen. Maar het nummer is opgeknipt in allemaal verschillende laagjes instrumenten. Dus we krijgen niet alles in één keer te horen. We krijgen eerst alleen de drums te horen. Ja, dat is natuurlijk best wel pittig om van alleen de drums een nummer te raden.
3: Gelukkig kunnen wij er altijd nog instrumenten bij krijgen. Als we het niet weten, komt er vaak een basje of een elektrische gitaar of een piano erbij. Of een koebel of een viool of een trompet of noem het op.
2: Synthesizer 2.
3: Gitaar 2. Ja. Alles is mogelijk, maar maximaal 5 keer.
1: Ja,
3: dan moeten we het toch echt weten.
1: En het wordt natuurlijk de kunst om het in zo min mogelijk laagjes te raden. Dat is de uitdaging waar we voor gaan. En je kan thuis natuurlijk ook gewoon meespelen. En als je dat doet, dan zou het zomaar eens kunnen
3: dat je wat wint.
1: We spelen namelijk niet voor niets. Want als jij de eerste bent die in Twitch chat, twitch.tv/rtvradio, aangeeft welk nummer wij zoeken,
3: dan win jij
1: de eeuwige roem.
3: De eeuwige roem.
1: Voor eeuwig en altijd. We hebben weer een nieuwe lading binnengekregen. Dus ga naar twitch.tv/rtv4radio. Dan maak jij de kans op. Ik heb al wel vast nog wat info over het nummer voordat we gaan beginnen. Dan weten we in ieder geval een beetje in welke richting we moeten zoeken. We gaan naar het jaar 1979. Dat is best even een stukje terug. En het genre vandaag is pop-rock.
3: Ik ben benieuwd. Ik heb het gevoel altijd als je naar dat jaartal gaat dat het bijna altijd pop-rock is.
2: Ik denk ook omdat er van die tijd voor de rest niet zo heel veel muziek meer is overgebleven. Nee.
1: Ik denk dat als ik 1979 en genre dubstep zie, dan schrik ik heel erg, denk ik.
3: Maar goed, bevestiging van tijdreizen. Hebben wij niet een keer iets uit de jaren 70 gehad waarbij electronic dance stond?
1: Oh, dat zou best wel eens kunnen, ja. Maar ik weet niet meer wat.
3: Ik ook niet.
1: Dat is vandaag ook niet van toepassing. We gaan naar laagje nummer 1.

0: een hele, hele lange clip vandaag. Dit was wat langer dan die 15 seconden die ik zei, volgens mij.
1: Ik was op een gegeven moment dacht, oké, hij is klaar. En toen ging hij weer door.
2: Ja, dat had ik ook.
0: Ik keek ook op een gegeven moment naar het scherm. En toen dacht ik van, oh, er is nog heel veel ruimte in het lijntje over. Maar goed, daar gaat het niet om. Het gaat erom, welk nummer hoorden we hier?
3: Ja, ik kan hier nog niet zoveel mee.
0: Nee, ik ook nog niet. Wat zeggen we? Doen we direct een laagje erbij?
3: Ja, laten we maar doen. We kunnen er wel heel moeilijk over omheen gaan praten of er nog een keer naar gaan luisteren, maar ik word er niet wijzer van.
0: Dan gaan we direct naar laagje nummer 2. 2 voor de prijs van 1. Bas en gitaar krijgen we erbij. Komt-ie. Oh, sorry. Ik doe het verkeerd. Dit was alleen de drums. Zo.

0: Het prikkelt me wel een beetje.
1: Ik heb nog niet
0: helemaal een richting, maar ik heb wel eens van, dit zou ik nog wel eens ergens kunnen kennen. Als er wat meer instrumenten bij komen. Ja.
1: En Ronald, hoe zit dat bij jou?
2: Ik moet hard mijn best doen om mijn ogen open te houden. Want ik zou hier best wel even een dutje op willen doen.
1: Ben je maar zo moe? Er staat een bank, hè?
2: Ja, bijna wel.
0: Ik kreeg op een gegeven moment meer het gevoel dat een country bij je genre had moeten staan.
1: Ja, nee, inderdaad.
2: Die sfeer heeft hij zo nu even wel, ja.
1: Gaan we direct naar laagje nummer 3? Of doen we deze nog een keer?
0: Ja, kunnen we nog wel even een keertje doen.
1: Komt hij nog een keer.

0: Ja, ik heb wel een nummer in mijn hoofd waarvan ik weet van... Oh ja, er zit zo'n stukje waarop die op een gegeven moment stopt. Dat je denkt, hij is afgelopen, maar dan gaat hij nog door. Maar ja, dat zijn de Spitfires met De Haan is dood. Ik denk niet dat dat dit nummer is.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Oh, jij hebt dit... Heb jij een gedachtegang, Ronald?
2: Oh nee, jij zegt De Haan is dood. En ik denk van...
0: Ik denk jij hebt wat, maar...
2: Ik zat even te denken van, hoe oud is die?
0: Nou, als jij dat opzoekt...
1: gaan wij luisteren naar laagje nummer 3.
0: Piano, en ik weet niet hoe ik deze moet vertalen eigenlijk. De woodwinds. Wood, als in houtwinden. Woodwinds. Blokfluit. Een soort fluit. Ja, ik heb geen... We komen er wel achter.
2: Misschien meer een panfluit.

0: Ik heb werkelijk waar echt geen flauw idee.
1: Ik ken het melodietje wel ergens van, maar ik weet niet waarvan.
2: Volgens mij sta je dan nog steeds voor op mij en Andri.
0: Ja, ja, ik...
1: Maar ik weet dan ook niet of ik dit nummer ken, of dat het een keer gesampled is, of dat er een of andere gekke piraat een hit op is gemaakt. Dat weet ik allemaal niet, maar het melodietje komt me wel bekend voor.
0: Ik zou dit inderdaad zo ook als piratenhit terug kunnen horen. Ja. Dat zou ik echt niet gek vinden. Nou goed.

0: Salsa Tequila van Anders Nielsen hoor je hier in Thank God It's Friday. En als je net inschakelt, dan ben je nog precies op tijd om een hartstikke leuk spelletje mee te spelen.
1: Wij zijn namelijk bezig met de Bendel. Wij proberen een liedje te raden, maar dat liedje is opgeknipt in verschillende instrumenten. Zo kregen wij eerst alleen de drums te horen en daarna kregen wij de...
0: Drums en gitaar.
1: Drums en gitaar.
0: Bas en gitaar. Bas en gitaar. Nou, Alex het ook.
1: Ja, en ik doe gewoon mee. Dat is het erge.
2: Bijna vakantie.
1: We zitten nu inmiddels op laag nummer 3. En daar hebben we nog een piano en een soort fluit bij.
0: Een soort fluit. Ja, een houten fluit.
1: Ik heb het nog niet opgezocht wat het nou was.
0: Ja, laten we eventjes bij elkaar luisteren hoe dat klinkt so far. Het nummer wat we zoeken.

0: En om je nog iets verder op weg te helpen, het nummer komt uit 1979 en hij valt in het genre pop-rock. Nou weet ik dat we inmiddels ook luisteraars in de chat hebben die deze jaren hebben meegemaakt. Want ik zie dat, dat Chris meespeelt. Dus nou ja, wellicht dat die ons op weg kan helpen, maar ik weet het nog niet. Ronald, jij had volgens mij ook nog geen idee.
1: Compleet blanco.
2: En... Ja, het melodietje komt me bekend voor, maar veel verder dan dat kom ik ook nog niet.
0: Zullen we er een laagje bij gaan doen dan?
2: Wij doen er een laagje bij.
0: Dan...

0: Ja, er gebeurde iets in de studio. Gebeurde iets.
1: Het kwam opeens binnen. Hij is geland. Alleen, nu moet ik zeggen dat ik niet 100% zeker ben of ik de titel van het liedje goed heb. Maar ik denk de artiest wel te weten.
0: Oké, nou dan ga je niet.
1: Ik denk het liedje ook te weten, maar ik weet het niet zeker.
0: Oké, nou ik ben heel benieuwd. Gaan we Davis direct even nog een keer luisteren? Gaan we direct naar laagje nummer 5? Zullen we mensen nog even een kans geven op nummer 4?
1: Ja, is helemaal goed.
0: Komt ie nog een keer? Het hele nummer met de backing vocals erbij.

0: En de breakthroughs blijven komen. Want nou staat Twitch chat ook aan. En ik ga direct eventjes controleren of wat binnenkomt. Of dat mogelijk is. Want Annette heeft een inzending ingestuurd. Zullen we de laagje nummer 5 dan ook maar bij pakken? Laten we hem gaan afronden.
1: Laten we dat doen.
0: Daar komt-ie. Laagje nummer 5 is de voice cover.

0: Ja, dan is de vraag. Nu we alle laagjes hebben. Welk nummer is het? Ik ben heel benieuwd. Heb jij de Twitch-chat gezien, Connor?
1: Ik heb de Twitch-chat gezien.
0: En is dat ook hetzelfde antwoord wat jij zelf had opgeschreven?
1: Ik kan bevestigen dat dat hetzelfde antwoord is wat ik heb opgeschreven.
0: Kijk, dan hadden jullie hem allebei. En als ik Twitch-chat moet geloven, dan had Annette hem al op laagje nummer 3. En ik kan bevestigen dat het antwoord helemaal goed was. Wij zochten naar ABBA met... Wil jij hem uitspreken?
1: Nee.
0: Ik dacht, ik kom er misschien achteruit.
1: Chiquitita.
0: Chiquitita. Ja, ja.
2: Dia.
1: Dit is ABBA.
0: Non Pablo Español. Maar het was helemaal goed. Annette, gefeliciteerd.
1: De eeuwige roem komt jouw kant op.
0: Heel goed gespeeld.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Een aantal Nederlandse gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS in Nieuwsuur. De gemeenten bleken nog steeds per ongeluk zulke documenten online te zetten. De eerste actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen televisieseries en films, zoals Home Alone 2 en My Left Foot. Brenda Fricker was 81 jaar.
1: Dan het RTV 4, streeknieuws.
2: Het asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg in Hardenberg is definitief gesloten. Het COA meldt dat de laatste bewoners vandaag zijn vertrokken richting andere opvanglocaties in het land. Het AZC had eigenlijk 4 maanden geleden de deuren moeten sluiten, maar het COA kreeg dat toen niet voor elkaar. Zaterdag 25 juli komt Jimmy Dijk, fractievoorzitter en partijleider van de SP, naar Hardenberg om met inwoners in gesprek te gaan over de betaalbaarheid van het leven in Nederland. De bijeenkomst start om 10 uur bij café Den Hardenberger. Iedereen is welkom. De rechterense dijk in Dalfsen is van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 9 oktober volledig afgesloten voor verkeer. De weg krijgt een nieuwe fundering en een nieuw wegdek. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting in beide richtingen omgeleid. Kijken we naar het weer. Het weerbericht krijg je van Connor.
3: Ja, vanavond verdwijnen de stapelwolken en neemt de wind sterk af. Vannacht komen die wolken weer terug en koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgenochtend verloopt bewolkt met af en toe wat zonneschijn. Een paar lokale lichte buitjes zijn mogelijk, maar de meeste plekken blijven droog. De maxima komen uit op de 21 graden. Ga je dit weekend nog naar de Zwarte Cross, dan kun je de temperatuur rond de 23 graden verwachten in Twente.
2: En ik kan op zich het verkeermuziekje nog aanzetten, maar is dat nog nodig?
3: Nee.
2: Nou, mooi. Gaan we direct terug naar de muziek. En zometeen gaan we natuurlijk een hele mooie tijdreis maken. Maar eerst is dit de J Girls Band met Centerfold.

0: Ed Sheeran hoorde je met Sing. Je luistert naar Thank God It's Friday hier op NTV 4. Maar de tijd die vliegt alweer zo, joh.
1: Ja, ja, konden we maar terug de tijd in om nog wat langer radio te maken.
0: Oh, wat was dat ongelooflijk mooi geweest als we dat konden doen.
1: Andries, ik heb een tijdmachine.
0: Je hebt een wat?
1: Ik heb een tijdmachine.
0: Je hebt een wat?
1: Een zeer tijdelijke tijdmachine.
0: Wauw, ongelooflijk.
1: Ja, wow. Ik zal hem eventjes twitch.tv/tv4radio.
0: Hoe staan de Amerikanen en de Chinezen hier nog niet op de deur te bonken omdat ze dat ding willen hebben?
1: Ja, ik heb hem vermomd als bingo-rad.
0: Ah, oké. Okay, dus daar komen ze nooit achter?
1: Nee, ze zullen hem zien en denken dat het een bingo-rad.
0: Wat een briljant idee.
1: Maar daardoor werkt hij ook een beetje hetzelfde.
0: Oké. Okay.
1: Er zitten allemaal balletjes in met getallen. En je kan er zo aan draaien en dan komt er dus een getal uit. En zoveel jaar vlieg je terug de tijd in.
0: Oh, fantastisch.
1: Betekent wel dat je geen keuze meer hebt.
0: Oké.
1: Dat is een probleem. Maar,
2: ja, vind ik niet zo erg. Eén keuze minder, word ik niet slechter van.
0: Ja, als we het kiezen aan jou hadden moeten overlaten, dan had jij een bingo wat gepakt.
2: Dan duurt het wel even.
0: dat gaat dan de tijdmachine helemaal voor ons bepalen. Zullen we er dan ook een item van maken dat we dan een nummer uit het jaar draaien waar we naartoe gaan?
1: Ja, zullen we dat gewoon doen?
0: Ik vind dat een goed idee.
1: Maar waar luisteren we vandaag de dag eigenlijk naar?
0: Nou, pak de top 40 er eens bij.
1: Ik heb nieuws, die heb ik er al voor.
0: Nou, fantastisch.
1: Op nummer 3 staat op het moment Magnetic van De Boza. Op nummer 2 Zoele Zomernachten, Rutger van Barneveld. En op nummer 1 staat Die Die van Shakira. Shakira.
0: Dat moet erbij, hè?
1: Shakira, ja, je moet hem twee Shakira. Keer zeggen. Je moet het twee keer zeggen, anders kan het niet.
0: Het is net als als je een Jason Derulo plaat instart of afkondigt.
1: Dat moet je heel cool zeggen.
2: Dan
1: moet
2: Jason Derulo.
1: Precies.
0: Ja, correct, ja.
1: Jason Derulo. En ja. Pitbull is altijd Mr. Worldwide.
0: Mr. 305. Dale. Ja, hoort erbij.
1: Michael Jackson.
0: En Patrick Hernandez. Die zegt, born to be alive.
2: Nee, is van de Village
1: People, toch?
0: Oh, de Village People. Nou, goed. We gaan terug in de tijd. Connor, geef een flinke slinger aan de tijdmachine.
1: Wij gaan wel 49 jaar terug de tijd in.
0: We draaien echt telkens hoog de afgelopen weken.
1: Ja, en dat betekent dat wij in 1977 terechtkomen.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Duurt even voordat je dan terug de tijd in bent, hè?
2: Ja, het is een heel eind weg.
1: Heel ver reizen. Op nummer 3 stond dat jaar deze week I Don't Wanna Talk About It van Rod Stewart. Op nummer 2 gestegen vanaf plekje 5 Yes Sir, I Can Boogie van Bacara. En op nummer 1 waar wij naar gaan luisteren is Bonnie M. met Ma Baker.
3: Yes, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of Ma Baker.

0: Undercover Martin hoorde je van Two Door Cinema Club. En daarvoor nog de nieuwe van Olivia Rodrigo, Expectations. Van haar laatste, meest recente album. Waarvan mijn zusje had gezegd een hele tijd van... Heb je die nou al geluisterd? Toen zei ik elke keer nee. Maar er staan toch best wel een paar leuke nummers op. Waaronder Expectations. Dus ja, had ik eerder moeten doen.
1: Ja. Maar heb je het nieuwe album van Muse al gehoord?
0: Nou, daar heb ik nu ook één nummer van gehoord. Dus ik heb een hoop te doen deze vakantie. Ik heb een heleboel muziek die ik kan gaan bijluisteren.
1: Hoe lang is het vliegen?
0: Het is... de eerste vlucht is 1,5 uur. Dan vlieg ik eerst naar Kopenhagen. En daarna is het 13 uur naar Tokio. Dus...
1: Nou, eerste vlucht zijn dus 2 albums die je kan luisteren.
0: Ja.
1: Een andere vlucht, zullen er meer dan 13 zijn.
0: Ja, oh, dat moet wel lukken. Ik ga mijn huiswerk doen.
1: En dan heb je nog een terugweg.
0: En dan heb ik nog een terugweg. Ja, dan kan ik dan nog even alle Star Wars films kijken of zo. Daar ben ik ook niet helemaal bij. Nou ja, goed. Dat is allemaal voor later. We gaan er dus eventjes tussenuit. De laatste even voorlopig. En in augustus... Dan zijn we er weer met z'n allen. In de tussentijd zullen er hier ook wellicht nog andere mensen aanschuiven. Ik weet nog niet helemaal wie. Dat is nog niet helemaal rond. Maar hou de socials even in de gaten. Voor wie er hier op vrijdag plaats nemen. Kan ons volgen op Instagram. RTV4 VechtalFM. Als je ons daarop zoekt. En je geeft even een follow. Dan krijg je het allemaal mee. En ook even volgen op twitch.tv/RTV4Radio natuurlijk. En even je notificaties aanzetten. Dan zie je sowieso of we live zijn.
1: Ja, wie dan ook.
0: Ja, gewoon iedereen. Dus dat kan ook Rick zijn. Of dat kan ook Kelvin zijn. Of dat kan ook Jari zijn. Of dat kan Douwe zijn. Het kan iedereen. Dan krijg je het gewoon allemaal mee. Van Streek, Rocktracks, Venite et Audit. Nou, die doen trouwens niet met Twitch. Maar goed, je krijgt het allemaal mee. Maar ja, wij gaan hem voor nu dus even afsluiten. En dan zijn we er niet volgende week, zelfde plek, zelfde tijd. Maar in augustus zijn we er weer.
1: Zelfde plek, zelfde tijd.
0: Ja, dat dan weer wel.
1: Dat dan weer wel.
0: Ja. Want die oude mag die nog?
1: Nee, dat was dat dan wel weer.
0: ja oké. Okay, nou goed.
1: Laatste nummer. Er is maar één ding te zeggen eigenlijk. En dat is goed weekend.
0: Ja, maar we moeten hem ook even met een speciaal nummertje afzetten. Speciaal
1: nummertje.
0: Met publieksparticipatie.
1: Wat heb je voor ons in petto? Ambiance.
0: We zetten nog even een goede ambiance neer voor de vakantie.
1: Stijs Boontjes.
0: Met het nummer...
1: Nee, nog niet. Nu.
0: Wij zijn er in augustus weer.

0: Verkeer. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
0: RTV 4 Nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2... Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn nog 2 vertragingen in de regio. Te beginnen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens 10 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: Voor de grootste keuze

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
5: Listen up.
6: Ja, hartelijk welkom. Het is 17 juli 2026. En dat betekent dat het weer tijd is voor een heerlijk uurtje Listen Up. Blijf erbij.

Ja, zoals ik al zei, het is 17 juli 2026 en dat betekent dat het weer tijd is voor een uurtje listen-up. We zijn begonnen met Somber en Homewrecker op RTV4 en we gaan jouw weekend gewoon lekker van start. Maar ook voor sommigen is het gewoon, ja, hun vakantie. Ja. Dus ik zou zeggen, het is vrijdagavond, pop die fles champagne open, want ja, een feestje, dat is het dan wel, hè?

Ja, Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Nou ja, die passen in de vakantie echt wel daarbij. De listen-up van deze week is... 13 jaar geleden leerden we hem kennen als Mitre Gims. Maar hij gebruikt nou tegenwoordig gewoon lekker alleen zijn... De achternaam, zeg maar, Gims. Maar officieel heet hij Gandhi Juna. En dat is een Franse Congolese rapper. 2013 leerden we hem kennen als Mitre Gims, inderdaad. En zijn eerste solo-hit met Je Me Tire, afkomstig van het album Subliminal. En de single wipt 10 weken lang heen en weer op de positie 7 en 8 in de Mediamarkt Top 40. En nooit eerder stond de single zo lang achter elkaar op, die twee posities. En begin 2014 kwam hij met zijn tweede single, die heette Zombie. En nu eindelijk brengt hij gewoon lekker solo weer zijn eigen track uit. Dit is Soleil, dit is Gims, de listen-up van deze week.

Alex Warren in Fever Dream. En daarvoor natuurlijk de Listen-up met Rick Gims, met Soleil. En niet geheel te vergeten, binnengekomen op plekje nummer 29 in de tipparade. Goed, we gaan snel verder met muziek van Bakermat en Rani. Dit is I Love Life.

0: Ja, David Guetta, Tones and I en ja, niet te vergeten, Teddy Swims. Zo, we gaan snel verder met andere heerlijke tracks. Onder andere Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. En daarna hoor je Another featuring 55 Ultra. En straks om 9:15, uiteraard, die welbekende coverplaat. Welke dat is?
1: Ja,
0: dat hoor je straks. Blijf luisteren.

talk to you another N45 Ultra. Ja. Heb je ondertussen die fles Moët al op? Dan moet je goed luisteren naar Marshmello en Kelsey Ballerini. En dan moet je echt even doen wat hun gaan zeggen. Want ja, dat is toch echt wel de waarheid hoor. Het is namelijk vrijdagavond, dus er mag erin op gedronken worden. Dus ik zou zeggen, another drink, Marshmello en Kelsey Ballerini.

0: Ja, Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan. En nog, ik denk nog één weekje kunnen we genieten van deze track in de top 40. Het is al een oudje, maar hij doet het nog steeds ontzettend goed. Dit is Michael Jackson met Billie Jean.
1: Decency.
0: Nee. Deze, ja. Zometeen naar de klok van 9 uur hoor je uiteraard ook Jeffrey Hoekman. En daar komen ook dit soort lekkere muziek voorbij. Maar ook natuurlijk alle nieuwe tracks. En uiteraard de smaakmaker. En die hoor je om 9:30 en om 10:30. Ja, om echt even goed in je geheugen te griffen. En na 10 uur dan hoor je natuurlijk uiteraard de Hoek.

Empire of the Sun en Walking on a Dream. Goed, we zijn toe aan de coverplaat van deze week. Ja, dat dus. Het is beter, hè? Ja. Voor de coverplaat gaan we terug naar 13 april 1979. En toen kwam deze track uit. Kennen we deze nog? Deze zou je ook zo ongeveer wel eens een keer voorbij kunnen horen komen in Music Memories. Elke zaterdagochtend tussen 9 en 12. Anita Ward en Ring My Bell. Maar nieuw in de tipparade binnengekomen. R&B, oftewel Ring My Bell, dit is Ice.

Ja, dame Jonker. Ja, nou dat dus. Aanbeland in de studio is Jeffrey Hoekman. Zometeen naar de klok van 9 uur, dan hoor je hem. Maar eerst gaan we nog eventjes, ja, richting de country sferen. Dit is Cameron Whitcomb, dit is Kingdom of Fear.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: All City en Fireflies. Goed, we gaan eruit voor deze week. En dat doen we met Olivia Dean en So Easy. En ik zeg tot volgende week en veel plezier bij Hoekman FM.

0: 4. RTV 4 Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk, daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Hoekman FM.
3: Het schijnt zo te wezen dat als jij een hele leuke plaat op de radio hoort, dat je dan je radio harder gaat zetten. Laten we het eerste uur even gaan testen. Nu met Straight Up en natuurlijk hier bij...
2: RTV 4.

0: Paula Abdul en Straight Up. En al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Zo was hij toch?
1: Jeffrey Hoekman.
0: Yes, en dan zitten we er alweer. Het is vrijdagavond, 2 uurtjes Hoekman FM hier bij RTV 4. Blijf er gezellig bij en kom maar even door met je muziek, hoor. Ja,

Ten a penny, ja hoor, ja. Ik had deze plaat net ingestart en Herjan die kijkt me heel erg zuchtend aan. Die had echt zoiets van, ik word een beetje doodgegooid met deze plaat in de privé sferen, zeg maar. Dat die plaat wat vaker wordt gedraaid. Nou, als luisteraar hoop ik dat ik jou vanavond wel een beetje mee heb kunnen verwennen. En ik hoop dat met de rest van de platen dit uur en het volgende uur ook nog eventjes te doen. Hartelijk welkom, je luistert naar Hoekman FM. Het programma wat elke vrijdag tussen 9 en 11 uur 's avonds zit. En dat betekent dat we dus om 9:30 altijd even een leuke smaakmaker doen. Een nieuwe plaat wil ik aan je voorstellen. En ik hoop dat jij dan zoiets hebt van, nou wauw, deze plaat die moet er vaker worden gedraaid. En die ga ik ook zelf ook vaker draaien. Dat is een beetje de bedoeling, de insteek ervan. En om 10:30 doen we dat nog even dunnetjes over. De Hoekman FM Top 5, dat doen we dan na 10 uur behandelen. Die 5 platen die op dit moment ontzettend populair zijn. En ja, als we dan toch een beetje over populaire muziek hebben. Nou, deze is er ook eentje geweest hoor. One Direction and the best song ever.

Ray en Shake en Where Is My Husband. Ontzettende populaire platen onder vrouwen die eigenlijk de man vaak even een weekje buiten de deur hebben, zeg maar. Dus ze zitten of in de kost of die zitten in het militaire leger. Dat ze daar even een poosje tussenuit zijn en dan ze dan weer terugkomen. Dan wordt deze plaat wel vaak even thuis gedraaid in die tijd dat ze eventjes weg zijn. De volgende artiest, die is nog wel actief qua zingen. En ik denk als je hem straks hoort, denk je, daar hebben we een hele poos eigenlijk helemaal niks meer van gehoord. Muziek brengen doet hij ook nog steeds. Nou, dat betekent dat het niet heel erg lekker gaat. Maar onlangs won hij wel het 9e seizoen van The Masked Singer. Maar dan in de Franse stijl. En als je eigenlijk deze begintune eigenlijk al een beetje hoort. Dat gemompel, dat lekkere gitaartje. Echt ook wel een lekker zomerse klanken zitten in dit plaatje. En dan heb ik het natuurlijk over Billy Crawford. En ken je deze nog? Dit is een oudje van hem. Deze heet Trackin'.

0: Supertramp en Give a Little Bit.
1: Ja.
0: Soms moet je een beetje toegeven, maar het leuke aan deze plaat is, ze hebben het een beetje afgekeken van de Beatles, namelijk de Beatles met All You Need Is Love. En ze hadden zoiets van, ja, dezelfde titel, die kunnen we niet helemaal exact overnemen. Klopt ook, krijg je vet veel gezeur mee, geloof mij maar. Maar dit moest er toch een beetje dezelfde boodschap hebben en dat is volgens mij wel gelukt. Zometeen heb ik de Dolly Dots nog voor je en de Simple Minds. Maar nu eerst deze mooie oude van Stevie Wonder.

0: Nee, oren die bedrieg je zeker weten niet. Inderdaad, je hoort hier ook het stukje van de Wild Wild West in van Will Smith. Die heeft deze sample van deze plaat van Stevie Wonder zeker ook even gebruikt om een leuke hit mee te scoren. Ik denk niet dat hij die aan zag komen.
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: Ja, vannacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. In het weekend zijn er veel wolkenvelden en soms trekt er een buitje over. Vooral later op de dag kan de zon ook doorbreken. Met 19 à 20 graden in het noorden tot 22 à 25 graden in het zuiden is het veel minder warm dan de afgelopen dagen.
3: Come a bit closer.
2: Hoekman FM. Smaakmaker.
0: Ken je die DJ met die emmer op het hoofd en dat er dan twee X's op zijn ogen zitten en dan zo'n smiley zeg maar eronder zit en ja, eigenlijk nooit echt vaak zijn gezicht laat zien? Marshmallow, je kent hem vast nog wel. Nou, hij heeft de hand ineengeslagen samen met Kelsey Ballerini. Ja, ik ken haar persoonlijk nog helemaal niet, maar je gaat nu van haar horen, want ze is samen met Marshmallow de smaakmaker van deze week. En eigenlijk een typische titel voor op een vrijdagavond of zaterdagavond. Another drink. Ja, gooi nog maar een keertje vol.

Clarence Clemons en Jackson Browne en You're a Friend of Mine. Ja, persoonlijk vind ik dat een van de mooiste dingen als iemand dat tegen je zegt, dat je inderdaad echt een vriend bent. Minder leuk als je 3 maanden aan het daten bent en je bent tot over je oren vliegt en ze zegt dan in 1 keer, ja, ik zie je toch meer als een vriend. Ja, dat is even wat minder. Maar goed, hè, even door met muziek, want soms klinkt de nummer vrolijk en luchtig, maar er zit ondertussen een scherpe boodschap achter. Dat kan die vorige plaat ook zijn geweest. In de jaren 90 brak de Zweedse zangeres Mea wereldwijd door met haar stekelijke popsound en haar grootste hit It's All About The Money. Een nummer met een herkenbare melodie en een knipoog naar de hebzucht van de wereld. En vooral een refrein dat meteen blijft hangen. Nou ja, vaak is het zo, hè? Dan heb je het erover en dan komt ze binnenlopen.

Er is bij mij altijd een soort van hele kleine twijfel als deze plaat wordt ingestart. En ik betrap mezelf nou er ook een beetje op. Ik zal je nog heel even het begin laten horen. Het gaat echt hierom hoor, dit deuntje. Niet meer en niet minder. Maar dan bekruipt bij mij altijd een heel klein beetje de twijfel richting die plaat van René Vroeger. En die klinkt dan weer... En het is net even, ja, nu hoor je ze naast elkaar en dan denk je, ja, ja, 1 en 1 is 2. Maar als je even een poosje allebei niet hebt gehoord, dan is het in één keer, ja, welke is dit nou? En dat is maar een seconde, dat is maar 2 seconden. En dan is het eigenlijk ook allemaal wel weer klaar, dus het valt ook allemaal wel reuze mee, hoor. Niet druk om maken, we gaan gewoon weer door met muziek. Alive and Kicking, The Simple Minds.

Summer en Could It Be Magic? Nou, dat vraag je soms wel eens af of dat inderdaad zo kan zijn. Zometeen, na 10 uur, dan heb ik de 5 populairste platen voor je klaarstaan. Dat zijn echt op dit moment, als je ze nog niet hebt gehoord, nou, dan heb je wel even een poosje onder een steen gelegen of zo. Want ze zijn zo vaak al op de radio geweest. En ook de nieuwe platen komen erbij. Dus de aankomende zomer moet je er even klaar voor zitten om die platen even in je op te nemen. De volgende plaat, die stelt zichzelf even voor, maar niet de huisnummer en zo, hè? My name is

0: RTV 4 Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Hoekman FM.
3: Ja, je was net zojuist aanwezig bij het NK. Hoeveel platen passen er precies in een uur? Nou ja, dat heb ik een klein beetje verloren. Maar goed, nieuwe ronde, nieuwe kansen.

0: Toto en Hold the Line. Love is always on time. Het NOS Nieuws is niet altijd on time.
1: Hoekman FM. Dit is de Hoekman FM Top 5. Jeffrey Hoekman.
0: Yes, hartelijk welkom. Het is tijd om de 5 populairste platen even met je door te nemen. Zometeen start ik bij nummer 5 en kom ik net voor de nummer 1 even bij je terug. Heb jij 4 platen gehad? Die kun je even lichtjes voor jezelf gaan verwerken. En daarna dan heb ik eigenlijk nog 1 aankondiging voor de nummer 1. Is er ten opzichte van vorige week veel veranderd? Nou, er zijn geen nieuwe binnenkomers binnengekomen. Daarom heet het waarschijnlijk ook binnenkomers. En er zijn ook geen platen uit de lijst. Maar er kan nog een klein beetje gehusteld zijn. Want dat is vaak wel zo'n beetje rond plek 2, 3 en 4. Daar hustelt het nog wel een keer. 5 blijft redelijk steady. Dan gaan die zo in 1 keer uit de lijst. En de nummer 1, ik weet niet wat daarmee aan de hand is. Maar de laatste tijd is het niet normaal. Dan gaat die gewoon, 8, 9, 10 weken gewoon even blijven staan op nummer 1 of zo. Ik weet niet wat het is. Vorige week was het in ieder geval Shakira en Burna Boy met Die Die. En of dat deze week nog zo is, dat ga je zo meteen horen. Kan ik deze man ook even bellen, want die weet het allemaal zo goed. Teddy Swims, alleen ik heb zijn nummer niet. En ook al had ik zijn nummer, had hij waarschijnlijk de telefoon bij mij niet opgenomen. En waarschijnlijk kwam ik ook alleen maar een nummer van de manager. Geeft niks, hij staat op 5 met Mr. Know-It-All. Teddy Swims nu.

Even voor de mensen die al terug zijn van vakantie. Heb je een video, filmpjes, alles achter elkaar gezet. Leuk filmpje van gemaakt. En heb je dan deze plaat als de editor gebruikt, zeg maar. Even eronderdoor. De Bauza hoor je en Magnetic. En ik denk toch wel dat als het einde van de zomer alle filmpjes op de online kanalen worden gegooid bij iedereen. Dat iedereen dan ook zoiets heeft van ja, dan moeten we deze plaat er ook maar bij pakken. Maar goed, er zijn er meer hè. Die van Rutger van Barneveld bijvoorbeeld. Dat is ook wel zo'n plaatje die je daar rustig voor kunt gebruiken. De nummer 5, daar zijn we mee begonnen. Je hoorde daar Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Op nummer 4 hoorde je Talk To You van Another and 45 Ultra. Op nummer 3, Zwoele Zomernachten dus met Rutger van Barneveld. Ja, die staat nog steeds op 3 en dit is wel zo'n kantelpuntje. Die moet volgende week toch wel hoger gaan eindigen. Anders kan het ook zomaar weer eens zakken geblazen zijn. Want de Bauza en Magnetic, die staat nog steeds op nummertje 2. En dat betekent dat die het nog steeds iets beter doet als zomerplaats. Zo moet je toch ook wel een beetje redeneren. De allerbeste, maar ja, dat heeft te maken met het gebeuren rondom het voetbal. En aankomende zondagavond is de finale. Dus grote kans dat hij volgende week ook alweer een plekje is gezakt.

0: Simply Red en The Fairgrounds.
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: Ja, vannacht is het in het binnenland nog deels opgeklaard, maar al snel trekt vanuit het noordwesten een gebied met laaghangende Noordzeebewolking het land binnen. Deze breidt zich gedurende de nacht steeds verder uit richting het binnenland. Het zuidoosten is daarbij als laatste aan de beurt. Het blijft nog droog. De noordwestenwind neemt af en het koelt af tot 13 graden in het oosten, waar kans op mist is en 18 graden aan zee. Morgenochtend is het op de meeste plaatsen grijs. Alleen in Zuid-Limburg kan de zon nog schijnen. Uit de bewolking valt soms een beetje regen. En als eerste in het noordwesten, later op meer plekken. En de noordwestenwind trekt aan en het is koel met een graad of 18. Morgenmiddag trekken een paar buitjes over het land, maar op de meeste plaatsen is het droog. Eerst is het bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon steeds vaker door. De noordwestenwind waait stevig door met een windkracht 3 tot 5. En in de avond windkracht 6 op de Wadden. Het wordt 20 graden in het noorden tot lokaal 25 graden in Zuid-Limburg.
3: Come a bit closer.
2: Hoekman FM. Smaakmaker.
0: Nou ja, het is 10:30 geweest. Ik denk dat je er zomaar eens aan toe bent. Another drink. Oftewel, nog een drankje. Ja, mocht je er nou een beetje tegen een glas leeg aan het kijken bent, dan is het wel verstandig om hem even in te tappen. En dan doen we dat samen even met deze plaat. Marshmallow en Kelsey Ballerini. Another drink. De smaakmaker dus van deze week.

Ja, en ik mag J-Lo zeggen. Ja, ik heb daar niet echt bewijs voor dat ze me terug heeft gesmest, maar ik mag J-Lo zeggen. Ja, soms heb je van die privileges en dan mag je gewoon even het bijnaampje erbij verzinnen. Of ja, niet verzinnen, daar staat ze echt wel onbekend hoor, daar niet van. Maar soms mag je dat gewoon eventjes. Het is vrijdagavond, de vakantie staat voor de deur. En mocht je hem net al voorbij hebben gehad, de vakantie, en afgesloten hebben, dan heb ik deze voor je. Somewhere Only Nino. Terugkijken op die mooie vakantie.

Will to the Power en Baby, I Love Your Way. Ja, als je zo'n avondje aan het radio maken bent, 2 uurtjes dan wel te verstaan op de vrijdagavond. En dan probeer ik iedere week altijd wel eventjes hoor, want vanaf 9 uur is het gewoon even lekker. 2 uurtjes radio maken, daarna lekker weekend en dat is genieten. Maar dan valt je wel op dat er ontzettend veel liefdesliedjes eigenlijk zijn. Er zijn bijna alleen maar liefdesliedjes. En dat is aan de ene kant ook goed, maar dat betekent dat er ook wat hartverscheurende verhalen achter zitten. En dat is ook weer mooie muziek. Er zit altijd wel weer een soort van verhaal achter. Voor vanavond zit Hoekman FM er weer op. Zometeen kun je luisteren naar die X-Vibe met Jesse. Die gaat even weer een beetje richting de dance. Die gaat er een mooi feestje van maken. En deze had je eigenlijk nog van mij te goed, ja? Die draaide ik op het eind van het eerste uur nog eventjes. Maar daar zat er echt geen plek meer tussen. Daar kon ik er gewoon niet meer tussen krijgen. Maar ja, goed hè. Soms dan moet je hem gewoon eventjes in het tweede uur zetten. En dan komt het allemaal wel weer fantastisch goed. Mocht je vakantie hebben, wens ik je een fijne vakantie. Gewoon anders een goed weekend. En ik hoop je volgende week weer te spreken.

0: RTV 4. RTV 4 Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de zevende dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeg gepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: The X-Vibe.
3: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.
4: The X-Vibe Dance 15.
5: What if there is no tomorrow?
4: The X-Vibe Dance 15.
6: Jesus Bergman presenteert The X-Vibe Dance 15.

weken terug naar de tijd dat Netflix Tiger King lanceerde. Joe Exotic werd een wereldwijd fenomeen. We zitten in 2020 en dit was de Dance 15 van toen.

2020. Martin Garrix, Clinton Kane stonden toen met Drown in the Dance 15. En ook langzaam in 2020 werd TikTok steeds populairder. En toevalligerwijs was er ook een hit die zo heet.

Of weer even weg van je geliefde voor bijvoorbeeld een zakenreis of een vakantie waar je geliefde niet bij is. En juist als je niet thuis bent, dan pas ontdek je hoeveel je van iemand houdt. Deze track van Sam Veld gaat erover.

0: nostalgie is de ultieme tijdmachine van de geest. Kleurt het verleden warmer dan het was. Simpelweg omdat we toen nog niet wisten wat er zou komen. We blikken terug op 2020.
1: Who gave anyone permission to program modern music?
2: Een muzikale terugblik in the X-Vibe. Dance 15 met Jesse Sprikkelman.

0: Joel Corey kreeg het gewoon voor elkaar in 2020. Hij behaalde de nummer 1 van de Dance 15.
1: You don't want to believe it, but maybe the show is over.
2: Volgende week een nieuwe editie van The X Vibe met Jesse Spriggelman.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
3: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op twee olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Short.